0: en ken jij eens wat dat de volgende Berremeester gaat ooit vinden?
1: Ajoen Music!
2: Boekverbranding! Stoon op de markt! De prins gaat moeig! Ik voel me hard! Begin ik te droomen! Zie maar dan stoon! Dat moet toch de macht zijn! De sceptisch worden!

0: kan precies nog een verteren, jong.
1: Rapsong!
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt?
4: Een GMB café.
2: Meer de Neven app voor Jolen Music.
3: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem now.
2: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app. App hem al.

Mayo en Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Roost, Olgert, Aarp, Meer, Lee, Ninov, Den Jeratem en dat stinkderp hier wat verder.

0: artisten i karnavalisten.
1: Ajoin Music.
2: Gedierig goede muziek.

0: feesten en door in zo'n chaussee. Ik kan zelfs niet gewoon drinken op stammen, nee.
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagger. Nog nooit gezien of gehoord.

zat met je masken op de chat. Pikante foto's te stieren, zoals die de ene van haar tet. En ik ene van mijn klep. Ze eet me in de val gelopen.

Amai, mijn frak. Zometeen mijn weekend, kon ervan genieten.

0: Ajoe Music. 100% plezant, 100% Olst.
1: Mijn vrouw hoet Marianne.

Ze zoals zeg maar een moot, we gooit toch hier toen ver dat de lote zeker. Precies een tappen dat ons stoten. Zak ik dan blozen, zei ze. Zo blozen, dat ik kan niet zeggen en kan. August,

0: pop, mas pão não dá copa.
1: Esterweer!
2: Wat dat brengt?
3: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor your music.
3: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem now.
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music app.
4: App hem al.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavallieken zijn iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenlieken. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

spreken, wat gommen van Jordo.

0: iets lekkers in.
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of

0: Your Music 100% Oost.
1: Als je past, dan hebben we een beetje salamietjes en dan wat swingsjes à la Brazzetschat.
2: Dat is nog niet, jong, maar verder heb ik.

0: Luitenant, 2 minuten, maar een kop gerust. Game over.
1: Esther weer!
2: Wat dat brengt?
3: Een GMB café.
1: Meer de neven app voor jou in music.
2: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music App.
4: App hem al.

Het stoelkensdansken ooit gespeeld en al de klerkjes goed geteld. Het verrozeken is voes verteld hier in mijn stad. Wie mocht er zijn beloftes voor? Misschien toch een hier of door. De politiek, dat is iets roer hier in mijn stad.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

feest voor iedereen. Haal doorsneers bijen. Gewerkt.

0: Okay.
1: Esterweer!
2: Wat dat brengt? Een GMB-café.
1: Nee, de Neven-app. Voor jouw music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De Neven jouw music-app.
3: App de mal.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Panou.
1: Ajoin Music. De beste moment, de beste muziek. Onst op zijn best.
2: Hoe ik al werven aten verslijten, ons lestenoet is nog niet gestreken. Wippen al joren onze stoet. Het gorap verboor, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weert. Josjes smoken ieder jaar opnieuw. In elk oleer schittert in het licht een fantastisch goeie gezicht.

dag en nacht, van s'mares tot s'avonds, elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

0: MGM Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp Joen Music app.
2: App hem al.

AYOI Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg.

0: carnaval.
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Geef mooi maar aan jou in music. Waar avond van Olst.
1: Als je paast, dan gaan we een beetje salamietjes en dan wat swingsjes à la Blazetschat.
2: Dat is nog niet, jong. Maar voor daar heb ik het.
1: Hey, Gilles. Zullen we dat wel doen, jong? Ze beetje dan je nou aan je vingeren, zijn plek van

IOM Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkderp hier wat verder.

Drizzinolsch, genieën, dat was op zijn zolder. Of in die of ander kas, geen al bij mij liggen. Ze waren al proper bewoord en boevengolsch, het was een familiebijeenkomst of onder kameroten. Een foto, een portret of een schilderij, het zijn al kunstwerken. En hoe ik al zijn dat moment opnames, toch vertellen ze ons zoveel.

juist werken tot stand. Al die wagens in onze stoet. Een simpele foto van een dansende Mert of een vol Janet. Het zijn dan hoe ik die meesterwerken, waar dat mijn mond, zelfs jouw noding, nog kind over vertellen. Elkeen kan er zijn ogen voor ogen geven, want hier van boven komen ze telkens weer tot leven.

0: 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat heb jij nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor your music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De neven your music app.
2: App hem al.

0: toffe drommelien. In stad met mijn moot.
1: Veel schoen maskers rondom ons. Trekken ons staat de schoenen om.
0: Een schoenpoep om ons hand. Dat temmen toch verdient. Het werd tijd.
1: Deze is ons verhoogd.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven-app voor your music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De Neven your music app.
2: App hem al.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Wir haben einen Brückenpist.
1: Ion Music.
2: Der Radio von uns now.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Nee, de nevenapp van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nevenapp Ajoen Music app.
3: App hem al.

0: gedierig goede muziek.
1: CVA de Melkmolen. Vieren eer 15-jarig bestaan. Het is weer van

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: op het gemakske naar de cinema.
1: Het was oefening. Naar een graalijk leer ik op het rijden zingen.
0: Het was oefening. Wij dronken shots.
1: Het was oefening. Dat wolf kwam recht af op mij.
0: Ik had het niet gezien.

0: een moeilijk.
1: Hoor in een loter, een ferme koter, stond in de gazet. Hoe dom en kloeit, de vrouw niet ontdoeigd, het was gedaan met een dolle pret.
2: Een foto gepakt, enkels op, dat spul was opgezet. Gepakt in strijd, bij geen rappen, het is wel dag het wetje.

ingestrooid. Toch worden gaal dat joine kon confusen. Ne prins gelijk den deze nemen in joren nimmer gat. Dat joine zinne heel jor nooit verwend. Maar nagerat op tenje van zo'n en am

Dag en nacht, van Smares tot Sauvus. Elke seconde, elke minuut, Ajoen Music.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de neven-app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven-app. App
3: hem al.

AYOI Music, overal op FM, onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Kajoen Music. De beste moment, de beste muziek, onst op zijn best.
1: Jorenlang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

0: MGM Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp. App.
2: App hem al.

0: tegenstelling tot die andere grote carnavalstad.
1: Rozen, carnaval Nilo. En los, door is gesproken af.
2: Wat zeg je door? Zou dan ik je gewoon expliceren, zeg.
3: Wat pas de gooi, versloeiste wettel.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: En luid na 2 minuten ben ik opgerust.
1: Game over.
2: IOIN Music, overal op FM. Op 107.8 en 105.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkt er hier wat verder.

Olsnes en Olsneskes. Kom naar een zien. Vermoor, geen dingesmaan in Olst, maar trouwdagen vast een avond vieren. Zonder ries en krakiel. Trouwdagen plezier maken, molen en natuurlijk ook ons stad vervoelen. Dat is echt iets van een Olsnes.

Olsnes en Olsneskes. Kom naar Inching. Vermoor, geen dingesmaan in Olst, maar trouwde ook een vastelavond vieren. Zonder ries en krakiel. Trouwde ook plezier maken, molen en natuurlijk ook ons stad vervoelen. Dat is echt iets van een Olsnes.

0: Wat dat brunt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de neven-app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven-app. App
3: de mal.

Vol, vol, zet een voorschijn, het geen valse treis. Maar een echte vierflaneren op de grote mert. Zet een vol, vol, vol, zet een voorschijn, het kom, geef mijn bij zijn vlees. Kom, we vertrekken op de grote mert.

0: Dayo & Music. De nummer 1 van Dayo.
1: Vergelezen op de bommel van Olst. Zwisch hoofdstuk 2008, vers 16.
2: Olst carnaval geschopen. Het scheppingsverhaal van al die zotte aaijuntjes.

0: aanslag merit op ons stasieplein.
1: Ah, hier is de jager. Kim er wonderlijk weer gevonden.
2: Iowan Music.
3: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
4: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dag, jager. Nog nooit gezien of gehoord.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Ajoe!

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: muziek.
1: Hold hard, goeie muziek.
2: La la la la.

0: Ajoen Music, de nummer 1 van Dajoen.
1: Wow, was dat lawaad hier, zeg. Zie je wat dan niet? De Jean-Pieter een trompet gepikkeld voor doen. Kom jong, mocht dat gereed, dan we ons nog eens kunnen smijten. Alle jongens,

0: blokken, zo'n lijp moet nog ver in brand steken.
1: Hoor is dat mooi, man?
2: Ja, dat kan die al weten, zeg.
0: Zie hier, de champion zal op het puntje van Paris.
2: Pas op, pas op. Ja, het zijn er moet vier niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een ander aan.
1: Ah, los het je gooi.
0: Ik ben zo wat beter naar de school.
1: Ai, kom, nog een les.
0: Ah, joh, music.
3: Echt van oost.

0: Neven app van Jouw Music.
1: Voor Android en voor Appelklon natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Jouw Music. En luister naar Jouw Music overal en altijd. De Neven Jouw Music app.
2: App hem al.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Gedierig goede muziek.
1: De Loorse Malen 2026. Dat wil niet zeggen dat we goed zijn, dat we ook goed zijn. Een gieljoor zwijvend in de lop tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van het volk. Maar een overwinning werd ons toch niet gejond. Dus na stoppen we weer met ons voet op de grond.

Dag en nacht, van smares tot saufes. Elke seconde, elke minuut, ajoe.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven-app. Voilà, your music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De Neven-app. App de mal.

países cresce de mim. Ehe uren, la kasteluren, en nu je van toekomst verrozen. Of liggen er nou als kasteluren?

dat ik zing. Ben blij dat ik dat vandaag voor huis breng. Want gelijk gegaar bestond er echt geen ding. Kijk, het is nou moet die smoelkes eens goed bezien. Dit wie is dan niet te schatten.

Wie zijn tekst komt op zijn dij? Wie wint er de VA Schwijtrofee? Wie verliest doet nog de jaar gewoon weer mij? Het is al gratis en verniet al wat je op podium ziet.

0: Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat je gaar nog nooit gezien of gehoord.
3: Die naam op.

AYOI Music, overal op FM. Onder den Zijpe.jacht en onder den Vaaf.jacht. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkbert.

Opgepast, opgepast. Even op zoor. Even onder kant. Even alert. Want de enige echte megakaren roeien na op de mert.

0: van dat jongen.
1: Ik ga een liedje zingen. En dat gaat over mijn stad. Waar hebben we goede manieren? Maar ons tol is graaglijk plat. Ik heb kennissen in Brussel. Daar is het misschien wel schoen. Maar toch ben ik blauw. Omdat in oost is dat ik woon. Zet er jongens?

0: Esterweer!
1: Wat dat brengt?
2: Zijn jij bij café?
0: Nee, de neven app voor jou en music.
2: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music, Ayo and Music. En luister naar Ayo and Music overal en altijd. De neven Ayo and Music app.

0: muziek.
1: Altijd goede muziek.
0: Dat is erover, dat is erover.
2: Hallo bij de OS-dokter.
3: Dag meneer, zou je een kunnen komen, want ik pas dat mijn bejangpapieren was ziek is.
2: Ah, maar ziek bejangpapieren, parere kameroot, dat is toevallig een van ons specialiteiten. En zijn er nog andere klotten dat moeten vervangen werden?
3: Jood meneer, mijn kijkenkast heeft pas kon herlongen, want dat zou piepen als ik dat open en toe doe. En mijn cornis heeft last van haar water.

0: Verrakot te verbaan.
1: Ondacht perrong 2. Weigens een losgeslegen peert tussen de sporen, is de trein naar Daremonne van Douw ooit zonder lek afgeschoten.

0: 20% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: het weer om mijn rekken, hè, kopang. Kost mij weer aan de bougeren in haar achterhoofd nog vijden. Die met niet van vijden aan mijn bovendroom blokkeren. Ik gool mijn mat keren om een derweg te creëren. Hey, mond.
1: Zat dat overdroom, jong?

0: Ja, mit meinem Brückenpist.
1: Esterweer! Wat dat brengt?
2: Een GMB-café.
1: Meer de Neven-app van Ajoen Music.
2: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De Neven-Ajoen Music-app.
3: App hem al.
4: Het was bij ons op

Radio en Music. Overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem. En dat stinkt er weer wat verder.

0: Jongstenestjes, waar mijn week rieken. De jeugd van wat is dat voor iets?
1: Wat is dat voor iets?
2: Ja, wat, ik heb hier precies al deer mijn valies getornd.
3: Allee jong, ga je nog eens mee naar ons lokaal?
2: En lokaal? Waar is dat misschien?
4: In de bowling of

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

aan gat. Kondomoeg, bienen 5 à 10. Gestotjes gieren tegen mijn derde bier. Smet je live, naam hier naar beneden. Kan niet wachten op wat dat er goed gebeuren. Schitteren, schitteren lekker zot. Plas

eerste keer gelikken. Mijn derrière is hier gekost, blijft daar achter mij afpikken. Zwierikt en mijn kont, oh moei gint rond. Drip de jever ooit aan een mond. Gang dier gedierig, te zwieren rond mijn kont. Gelekken ben je vlieg.

0: al precies nog een verteren, jong.
1: Love song!
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt?
4: Een CMB-café.
2: Meer de Neven app voor Valla Jolen Music.
4: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music app. App de mal.

Enjoying Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstje te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Enjoying Music.

0: je niks te slechten.
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: klop, mam pełno do knopa.
1: Esterweer!
2: Wat dat brengt?
3: Zijn jij bij café?
1: Nee, de nieuwe app voor jouw music.
3: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem
1: nou. Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De nieuwe jouw music app.
4: App hem al.

0: Fortune Uso.
1: Een 50 jaar leen, ik weet nog graag hoe. Op datum er liep ik eens rond. Mijn maag was ontgrond, wat een mens ten doet. Werd fritten,

0: geen blijfnekker van mijn godjong, zeg. Dan moet ik ze dan de andere kant zijn.
1: Oei, excuseer, ik was mis.
0: Ja, drink dan wat minder, hè, en kijk dan wat beter.
1: Ik weet, jong. Drink weer te veel, het is te nog.
0: Weet je wat? We zullen ons op

Ik vroeg mij af, hoe al die jongen nog dagenlang op zwier. Ik vroeg mij af,

Ik vraag mij af wanneer stoppen die onnozeleers toch eens meer gekreft. Ik vraag mij af of alles

wat er mis is met onze spot. Ik vraag mij af, waarom zingen ze in alles een complot? Ik vraag mij af, of lachen

leven of doe het. Ik vraag mij af of een zierenpruim kan lachen met al haar tandenbloed. Ik vraag mij af of gezever

Het is eraf. Wordt nu nooit meer gewoon gerust. Het is eraf. Op een ander zogen. Meer gekrift. Het is eraf. Want

0: is onze dag.
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Ja, get your hood up.
1: Dag en nacht, van Smares tot Sauvus. Elke seconde, elke minuut. Ajoen Music.
2: Test erover, waar een doosje nooit zien zitten.
3: De burgemeester van stad, die neigt hier zitten schat. Daar werd er hier in Olstikus beweerd. Als het wel was woord, het is wat uit de gevoel. Als een dijk de gangen van stad oostflaneit. Het doet gewoon een galant, af en toe zo gênant.

als er hier iets gebijt, zie je gegarandeerd. De doos in de gazette of op tv, is ons sausje aan brand.

0: En luitenant, 2 minuten, mijn kop gerust.
1: Game over.
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt?
4: Een GMB café.
2: Nee, de Neven app. Voilà, en music.
4: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, en Music. En luister naar en Music overal en altijd. De Neven en Music app.
5: App hem al.

0: 20% muziek.
1: Voor we 20% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

En je wist mij aan, vind je het niet verdacht? Toen ik vertrok, met een ma vannacht. Ze liet me alle hoeken van haar kamer zien. Verden en voor, krak ze ting op ting. In een akastrol mokte de beste soep. Ik liet ze komen en ik kreeg de snoep. Maar als ik wakker werd, wreef ik in mijn oeigen. Ik kost het bukkast niet geloven. Hey!

Geef mama een beest, ook al zij gewoon het wees. Want ben zot van mama, ik wil aan een plus papa. Geef mama een beest, ook al zij gewoon het wees.

0: Avdamuelowy klasie tu. Avdamuelowy klasje tu. Het is beter dat je met je bieren blijft. Als je ambras smokt en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van haar geroep. Als we in ons bed de kruipen. Avdamuelowy klasje tu. Avdamuelowy klasje tu. Het is beter dat je met je bieren blijft. Als je ambras smokt en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van haar geroep. Als we in ons bed de kruipen.
1: Stoot er zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop.
0: Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend dan is het dan bras.
1: Stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop.
0: Avdamuelowy klasje toe. Avdamuelowy klasje toe.
1: Stotter zot op mijn kop,
0: stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast. Als je niet goed zwagend dan is het dan bras.
1: Stotter zot op mijn kop.
0: Stotter zot op mijn kop.

0: Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast. Als je niet goed zwagend, dan is het dan bras. Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop.
1: Is foie vite smeres, zaven er mooi. Ik had toch beter naar carnaval geweest. Na ligt de man hier te ronken, zeg.
2: Are you in music?
3: Gedierig goeie muziek.

Hey, komt er af, jong. Ze biedt valden. Is dan aan het flushen te dansen? Het is goed ontvriezen. Aan de schmink is ooit geloepen. En het is weer ontgieten, dat voel je toch. We zullen waar aan de roos doen. Die lavelle een frakkoon. Stapt in onze combi. En tanken je slapen. Allee, het is nog 2 dagen, hè.

Hé, hey, kameroot. Een pintje stond hier wel, hè? Zie na. Omgestampt. Kom, jongens. Zet daar muziek af. Het is hier getoond.

0: rocket.
1: Esterweer.
2: Wat dat brengt?
3: Een GMB-café.
4: Meer de Neven app voor Jolen Music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
4: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
1: App hem al.

van mijn voet, alles is gesloeg. Mijn vrouw is ontbullen, ik heb ze niet te vertellen. Veer heeft de kloeien, gewoon het nog hier een schil. Ze weet dat ze roepen en doet ze niet roepen, hoor ik hem toch.

AYOI Music. Overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: Marmor, a Joen Music. Ver, av van oist.
1: Ik wil me man meklooiten en het liefste mijn groeiten met een ferme kont, een tong in zo en een

je tot ziens. Ik zing vastelovend deine rozenbril. Ik ben de ziel van onze prins. De leider van het feestcomité, die gewoon om doorstag over het mei. Als ik de merzing zwart van het volk, de katrotseerend voor het afscheidsfeest, onder een groeite grijze wolk.

stad, adieu tot ziens. Ik zing vastelovend, deerne rozenbril. Ik ben de ziel van onze prins. Oh, hij geeft de politiek, sensaas, morsevens en mek.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

zijn. Dat is echt maar jongen. Honderd is nest je oren. Al wat ik nog ooit kijk, is opgeschoven.

dat is echt een jongen. Loten we de kop niet loten hangen, hoe ik al zijn me gevangen.

0: Wat dat brengt?
1: Een GMB-café.
2: Meer de Neven app voor Jolen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.

AYOUN Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Benjeratum en dat stinkt er weer wat verder.

Allee, zijn mijn twee geflikten, die man. Maar het is niet, jongens. Ik zal haar mijn stuur een vast vijzerplotje bezorgen.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: live van uw terzogen in Olst, de enige nechten, Ajo in Music. Wij Ave van Olst.
1: Olstenaars! Af daar, Gerrie!

zag het overlast op het internet. Ik vond het niet plezant, want allemaal dat gemekker op het internet maakt mij ambetant. Allemaal lijken zwart en nergens schrijven. Ik was gerad, gedij, goed eit. Dus heb ik al die lijken eerst op het internet

0: zwaag d'amour des hommes. Iedereen stond verbouwereigd, want weet je wat dan zo?
1: Hey!
0: Hey, allemaal luisteren, hoe muziekken boy. Hij zingt er dan in te gelokker tot. En hoe het nikkero van een magnifieke doen. Des geratte stemmen van Louis Paul Boyne. In allemaal ons cafés dook je graalijk aan mijn zeiren. En na hotel

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De nevenapp jouw music app.
2: App de mol.

Joe en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Joe en Music.

0: Ja, goed jong. Wel waar, boy.
1: Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
3: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, echt jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

We gaan elke verhaal zien in mooi de perfecte maal. Hier op een wit peert, ons weer in de lucht met zijn neef zweert. Dit is mijn story als een vrouw mij ziet en waar ze gaan. Elke man vindt mooi mijn lusch, want ik ben

0: Misschien avans, waar ik Monoro is.
1: Are You in Music? De beste momenten, de beste muziek, ooit op zijn best.

deze ze vooral, die van alles uit, niet alleen van een stad. Dat onder dan je leidt, mozaïker van een volk. Dat leven carnaval, het enige is een soort, het is een orgeval. Jo, dat is mijn stad, word dat toe vergoot.

gedierig goede muziek.

0: Wat dat brunt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de neven-app voor Jolen Music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De neven-app. Jolen Music app.

0: Franse muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Egaar. Nog nooit gezien of gehoord.